bloot mijn kinder. Die zit nu door. Moet stochen in er etten rem. Mann, wat ik bedoel wat.

Bloot mien kinder, dee zit nu door. Und stochen in ihr Ettenbrenn. Mann, wat ik bi door wat ager kan.